jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Uitkyk, vleis en supermark.
3: Geniet met vertroue by Uitkyk. Kry heerlike Uitkyk biltong teen net R279,99 per kilogram. Beeskruiskyf R139,99 per kilogram. Toebroodjie ham R79,99 per kilogram. En heerlike Uitkyk boerewors teen net R99,99 per kilogram. Pryse geldig tot maandag 4 Mei. Besoek uitkykvleismark.co.za of skakel Pretoria 80 4 3280. Van Tuka tot nou. Hartie FM. Musiek vir jou ore.

Hartelijk goedemiddag aan jou, baie welkom. En ja, dit is tijd om in te delf in die top 20. Dus goedemiddag, mijn naam is Hein. Je luistert naar Harties FM, die radiostasie waar ons dingen anders doen. Zaterdag, die 2 mei, ons tijd het aangestapt. Dit is 8 minuten na 3. Ons het die uur weggeval, die Focus Logic Top 20 het weggeval met de splinter nieuwe enkels net. Nieuwe vrijstelling genaamd As Jy My Roep van Carleen van Jaarsveld. En nou begin ons met die ambtelike Focus Logic Harties FM Top 20. En ons kyk wie het hoe gevaren, plekke geval, plekke verbeter die laatste paar dae. Nietemin, ons het elke week omtrent drie nuwelinge. Hierdie week ook weer so drie nuwe toevoegings tot die Focus Logic Top 20. Al drie die volgende liedjies, want nuwe toetreders is laas week en vrijdag vrygestel en het dit gemaak hier tot by die Top 20. Ons gaan wegval met een van Franco Kaal Sigarette. Binnenkort gaan Franco ook vir ons kom kuier hier in die Harties FM Atelier. Wel, hier is Franco vandag met Kaal Sigarette in plek nummer 20 op die Focus Logic Top 20.

al is die Focus Logic Hard Disk FM top 20, 18 minuten na 3. Ons kom by die derde en laaste nieuweling tot die top 20 in die 18e plek vandag. Hy het met 3 plekke inbeweeg in die top 20. Is daar die nieuwe een van Kurt Darren en die Hevels Fantastische as ek reg is. Met natuurlijk Hemel op Tafelberg. Totaal nieuwe verwerking. Nee, de Spoegwolf. Excuus, dus Kurt Darren en Spoegwolf. Met die verwerking, die nietste verwerking van Hemel op Tafelberg. En plek nummer 18 vandaag op die Focus Logic Top 20.

Die Focus Lodge gaat het DCFM Top 20, zaterdag die 2 mei. Ons komt nog uit bij plek nummer 16. Ons het zo pas gehad Dylan Tory met Light Up Your Soul in die 17e plek. En nu komen ons uit bij plek nummer 16. En iedere keer het ongelukkig 8 plekken geval, 8 posities geval. Of kan als een Afrikaanse of een ander Afrikaanse 8 plekken verloor, sinds het laatste weekend zaterdag. Het is natuurlijk Wouter van den Vinter wat baie goed gedoen het tot en met dusver op die Focus Logic Top 20. En nog steeds hier is, na baie lang tijd. Wel gedaan aan jou Wouter van den Vinter met sommer so. Hierdie week in plek nummer 16.

Altifocus Launching Hard is even top 20, zaterdag die 2e mei van het jaar 2026. Kom eens kijken wat gebeurt in plek nummer 15. Als het zo pas gaat, een nieuweling daar van Robbie Wessels. Die afgelopen vrijdag vrijgesteld, Lambert's Bay. Daar die liedje is reeds goed gekeerd voor die speellijs. En je mag hem aanbevelen voor die Focus Logic Top 20. Stuur voor onze e-post naar natuurlijk music@hartisfm.com. En dan die kunstenaarse naam. Of in die aanbeveling, of tenminste in die onderwerpgedeelte van die e-post, schrijf je mij daar aanbeveling top 20. En dan in die boodschapgedeelte van jouw e-post, die kunstenaarse namen van natuurlijk Robbie Wessels met Lambert's Bay.

Die Focus Lunch Guard is FM Top 20. Die tyd het nou aangestap 2 minute na 4 en ons gaan voort met jou gunsteling Treffers Parade hier op jou gunsteling radio. So pas na nuweling geluister van G-String. Dis G-String se nuutste ene, Verloor Jouself. Dit is die afgelope Vrydag vrygestel en beskikbaar op alle digitale platforms. En natuurlik sal ook, en is reeds deel van die speelhuis, hier by Harties FM. Nou kom ons uit by plek nommer 12, hier op jou gunsteling radio. Met 12de plek het ons een liedjie wat sedert laat week in Saterdag met 1 plek verbeter het. 1 plek geklim het sedert laat week in Saterdag. Wel gedaan aan Wilma van Heerden. Nou, laatst week was Wilma van Heerden in plek nummer 13 met alternatief verlief. Hierdie week maak sy haar buiging in posisie nummer 12.

Dank je daar aan die prachtige dametje met die naam van Wilma van Heerden, alternatief verliefd. Hier is ons nou bij plek nummer 11 op die Focus Logic Top 20. Hier die volgende liedje, dat is natuurlijk die een van Adam met Shanae. Is laatst week, is een vrijdag vrijgesteld? Nee, waar is laatst week, ja nee, laatst week een vrijdag, maar die liedje was eindelijk die vorige week vrijgesteld, maar hij was laatst week een zaterdag en plek nummer 18. Hier op die Focus Logic Top 20. Zijn toetreden gemaakt. En die 18e plek. Wel gedaan, my genade. Hier is een goede verbetering. En een prestatie voor Adam met Shanae. Laatst weken plek nummer 18. Het met 7 plekken verbeter. Die laatste paar dagen. Staan vandaag in positie nummer 11.

als het daarna een nieuwe liedje geluisterd. Een ja, prachtige nieuwe liedje daar van Ampi, Royal Kalahari. Wat die afgelopen vrijdag vrijgesteld is. Goed, nou is het 29:04. Ons komt nou uit bij... waar is ons nou? Ons komt nou uit uiteindelijk bij plek nummer 8 op die Focus Logic Top 20. Een liedje wat ook met twee plekken verbeterd is, het laatste week in zaterdag. Laatste week in zaterdag was Alte Stiart met Jaco Kalahari in die 10e plek. Hierdie week maak hy sy buiging in plek nummer 8.

Prachtig daar, Unity de Blessie. En natuurlijk plek nummer 6. Met ik sta nog. Hier is ons volgende twee treffers. En vandaagse Focus Logic Top 20. Ik kondig hulle aan voor jou. Ons gaan hulle zo twee in een rij vat. Ons gaan vervolgens luisteren naar Roan de Toei. Dit sal lekker wees, dankie. Hy was laatst week in plek nummer 3. Hy het twee plekke geval hierdie week in positie nummer 5. En dan net daarna, Morris Page met Lies Some More was laatst week in plek nummer 2, hierdie week in positie nummer 4.

Bracht dan ook ons bij die volgende twee treffers op die Focus Logic Top 20. Ons gaan nu kijken naar die derde en die tweede plek op die Focus Logic Top 20. In die derde plek het ons een liedje wat drie plekken verbeterd. Zit er laatst week in zaterdag. Wel gedaan aan Bartu met Zwaartekracht. Laatst week was hij in plek nummer 6, hierdie week in plek nummer 3. En dan net naam is dit Bibi met Aspris. Ongelukkig is sy nie meer in die eerste plek. Sy het een plek verloor. Sy is nou in posisie nummer 2. Dit beteken natuurlijk dat daar een splinter nieuwe nummer 1 is die week. Ek wonder wie sal dit wees. Bly geskakel om uit te vind. Hier is nummers 3 en nummer 2 op die Focus Logic Top 20.

Well, ons hartlike goeiemiddag aan jou, baie welkom. Dis Saterdag die 2 Mei. En so gaan ons die Saterdag begin met lekker boeremusiek hier net voor Volume Winkel. En dis natuurlik boere opskop saam met hy elke Saterdag tussen 5 en 6 namiddag. Hoop jou lang naweek verloop goed so ver en dat jy reg is om saam met my so'n bietjie partytjie te hou. Miskien so lang die vuur aan te steek en te beplan om ietsie te braai, heeltemal goed, en ietsie te neem daarmee saam, ook goed. Net soos jy wil, maar dankie vir jou saamkeer. Ek hoop ek kan jou Saterdagavond vir jou lekker maak. Ons sal vanmiddag wegval met 'n speellysie wat ek ontvang het van Sarel van 'n Berg. En hy noem het lekker boeremuziek. Ons gaan luister na een van Hannes Koeman. Wel, ons gaan eindelijk eerst begin daar by die Klipwerf Orkest. Ons begin daar vanmiddag met In the Mood. Het lyk met my ook die Penny Flaky Quella, hier en dan om Jaapie Loupsjer sy muziek, Bart Skeders, Bos Orkest en Jacques Sutton sy boeremuziek met die beat. Dis alles wat voorleef vir jou net vir die volgende paar minuten. Ons gaan binnenkort weer met jou gesels. Jy is ook baie welkom om natuurlijk muziek aan te vragen as jy wil. Boeremuziek op zichzelf. Hierdie program dan tot en met 5:45 vanmiddag op jou gunsteling radio. Baie welkom by vanmiddags uitgave van Boere Opskop en kom ons val weg met die Klipwerf Boere Orkest In the Mood.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: The seasons are changing, and at the Hatfield Motor Group, it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong, and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful, and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za, where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, toe vanaand speel ek wat jy graag hoor en wat ek graag hoor. So, jy gaan nou en dan my kies vir muziek ook hoor. Ja, natuurlijk. En ons speel muziek wat jy nie elke dag hoor, dit doen ons ook. Langlaas Zak van die Kerk hoor, is dit nie? Is het langlaas van hom gehoor? Kom ons, val een bykie weg met sy muziek. Ek gaan nou een keerspel aankondig tot en met kwart oor sese kant. En daarna, ja, as jy enige versoek het en boodskampie zit, ons saai dit uit so vanaf kwart oor ses. Maar hier is Zak van die Kerk met sy Hello Lollipop, man.

0: Is your vibe with the all-new Peabody Shock? You don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level? When you purchase your BYD Shock from Hatfield Motor Group, we'll cover the cost of your custom vehicle wrap. Visit our BYD dealerships in Menlyn, Woodmead, West Rand and East Rand. Exclusive to Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, dat was ons Afrikaanse muziekkeerspel daar. Baie lekker muziek daar. Ons het geluisterd na Sarkie rondom Tali, Glennis Lynn, Ramayat en Izaan Anders en ook Niels Mooier. Onder andere Koenie de Villiers en Joshua Nadirien. Dit is 7:15 hier op jou gunsteling radio. Ons gaan nou aan met die versoekies. Ek het hier versoekies ontvang of dan liedjie versoeken van Alta Clarence af hier na die spoort. Die Campbell's Jambalaya. En sy het ook gevra vir Dammit I Love You van Dennis East. En dan ons ook luister na I Can't Get No Satisfaction. Jy ken allemaal die lekker rock liedjie. Dis Alta's kiezen van muziek. Bly gerus ingeskakeld.

0: Oh, dit was dan die muziekkeuze daar van Ronel Pieters van Bloemfontein. Die strandplakjes van die Vrystaat. Wat we ons daar die muziekkeuze deurgestuur het. Dankie Ronel. Ons gaan nou eens aanbeweeg naar ons volgende een toe. Ik zie altijd ook weer hier zo een paar liedjes aangevraagd. Ja, ons speel vir jou wat jy graag hoor. Dis amper kies 12 minute na 7. En ons gaan binnenkort weer een handelsbreek nie. Maar kom ons maak eens muziek nog. Ons is nog hier met lekker muziek vir jou net vir vanavond. En hier die volgende drie. Het altijd gesê, asjeblief, wanneer as jy dit, speel het vir ons. Meadowlands. Nou wel, ek gaan vanavond die boeremuziek weergave speel van Meadowlands. Van die Tilly-boekies, Meadowlands, Meadowlands. Dan Bok van Blerk met Dis Raak. En Queen, I Want to Break Free. Speciaal daar van Alta Clarence. Alta, ek hoop jylle is nou al ingesetel. Alta sê dit klaar getrek. Hulle is daar by hulle nieuwe thuiste. Gaan beter allemaal het kom. Hallo sê. So nee, ek is blij altijd dat jylle nou veilig en, hoe sê hulle, ingesetel is. Kryp maar al die mense daar rondom in te skakel op Harties FM. Vooral saderhande, vir volume winkel Samadijn. Ja, hier is Alta se keuse van muziek. Geniet om.
1: Harties FM.com

Ja, hier is boodskapie vroeger, ek wil net gevindig, hier is speelhuisie nader trek, die speelhuisie van Ronel Pieters, van Loewendijn het ook gevraag vir Jakkels Vibes, sê ek is lief vir jou, en ek dink wat ek gaan doen is ek gaan die remix version speel, hoop jy gaan hom geniet, Ronel, ek hoop jy is nog daar, jy kan hier nog saam, 24 met na 7, ons gaan weer vanavond so een klein titseltje vroeger groet, ek sien jy is bezig om bykie partijkie te hou vanavond, geniet het, natuurlijk, baie welkom. Maar niet te min, dus volume winkel Samadijn op een zaterdag aan die 2 mei. Ik zie hier op die dienstgroepen in Hartbees Poort klaar die mensen geweldig oor die motorfietsen. Wat so ref, as die Engelsman sê, wat is die Afrikaans? Hulle ref. Hulle ref hulle motorfietsen hoor. Heel tyd. Hier sien nou wat al 30 minuten lang aanhou. Ek wonder hoeveel brandstof verbruik een motorfiets wat so aanhou ref. Maar niet te min, sterkte vir die reffers van Hartbees Poort, motorfiets reffers. En ek sê binnenkort gaan hierdie mense julle kom uithaal, hoor. Hulle soek nie hierdie gereffery nie. Johan, Ronel Pieters van Bloemendijn, hier is Jakkels Vibes, ek is lief vir jou. Geniet om.

0: Dame, kan jy my hoor?
1: Pieter, gaan sy okay wees?
2: Met Crisis on Call se identifikasiebandjie is net een oproep genoeg.